0: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat te voel het is. Iemand wat gesê het een ruier, nog iemand wat reken is een masked yellow throat, een gaans. Het iemand hier so gesê, spreeuw of een hadida? Nee, vanmorgen is die antwoord, die correcte antwoord, die volle naam, is een witborskraai.
1: Elke woensdagochtend moet jy daai van wat voel praat ons dan nou vanmorgen.
2: Ai, ai, die witboskraai, vind dan een morsel by, hoog gevlieg en laag geswaai, by die grootse opgedraai.
1: Op een wakker, weeksochende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

0: daar uitkom. Dis Monja hier op RSG en Milkshakes by OJ's. Wel, Karen Eddie Grant is nog saam met ons. Wat is je gevoel oor hom vandag?
1: Man, my gevoel is nog baie sterk oor Eddie Grant, ja.
0: Hy kom te staan teen Whitney. Jou indrukke?
1: Ek is nie een baie groot aanhanger van Whitney Houston's muziek.
0: Wie, ek kom achter, jy is die algemeen nie een aanhanger van vrouwe stemme

Dis Kim Carnes wat ons terugneem na die vroeë 80er jare en Betty Davis Eyes. Hier's 'n paar SMS'e vir wat's die vraag. Daai vraag was watter land hierdie hoogste koers van en die antwoord is Turkye. Ons wil hier met daai vraag voltooi. Kom ons kyk gou-gou hierso. Hoogste bergpiek is dit nie Grace Brits en Gordon's Bay. Die hoogste koers van koffiedrinkers is dit ook nie Koen in Roodepoort. Dan is dit iemand wat sê die meeste mense wat tee drink, nie Ria Moelman in Bedford Ooskaap. Hoogste wisselkoers, nie Elizabeth in Grabouw. Hoogste rentekoers is dit nie Johan in die Parel. Weer teeverbruikers ook nie Rabie in Wesselsbron. Hoogste koers van inflasie is dit nie De Mans in Bethlehem. Hoogste koers van toeriste aankoms, nie Henie in Elspark. Inflasie is dit nie, Duarte Kleinhans en Vereniging. Hier is ouelik hier, hoogste koers van die vervaardiging van telenovelas, nie Tinus en Vanderbijlpark. Een mens voel soms so, nie, maar nie. Ek dink Mexico sal hulle nogal goeie opdraand gee, die Turke, met die telenovelas. Dan is dit hoogste centrale bank rentekoers, is dit nie, Jandrey in Stellenbos, uitvoere ook nie, Meisie en Dwarskersbos, hoogste koers van Weermag, ek weet nie wat dit beteken nie, maar nee, dit is nie hy nie. So, basis het niemand nog met die korrekte voltooiing van die vraag voor een dag gekom nie, so dit is nog oop vir alles en almal. Luister mooi na die formulering van my sin. Watter land het die hoogste koers van? Dit is Turkye. En wat is die res van daardie vraag? Ons sal na die 4 uur nuus en die verkeersverslag weer hierna kyk. Jy kan jou SMS'e stuur 45889 R50 per boodskap. Ons kyk nog saam hier in jou middaghuisterry program op RSG en ons maak verder musiek. Hierdie is Jackie Lou.

Is die muziek van Gerdouan Kemp hier in Spitstyd, jou type jaloers. Oor so 15 minute is dit Henko Kreer se beurt met hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant. Hy sal ons nou vertel wie sy gas is. Daar is ook nie soof trekke binnen die volgende paar minute saam met Karen en een verkeersverslag wat hy saambring. Hier is hierdie een van Joan Armatrading.

Er is geen met formidable. Kan jy geluk, kan ek hier nou uitspreekie. Formidable. Kan ek hier woord uitspreekie? Kan jy dit nou oorvertel? Vrouwe kollektief Suidoosterfees, die weduwee se kruik.

Dit dan Nuradin Tagiev met Kor Arab. Yasmin Levy, die Israëliese sangeres wat bakens verskuif deur eeueoue Joodse Spaanse musiek van haar voorvaders te kombineer met vurige flamenco, gaan vanaand jou vermaak met die pragtige snit Adio Querida. Hier is sy nou.

0: Daar is gechill met Jamie Morrison met The Lost Brothers. En dit was I Go To Sleep. En voordat was Rita Coolidge met All Time High. Het is net na 10 voor 12. Een goeie naand, welkom bij RSG. Marius, wie sê jy? Wat denk jy? Wie gaan wen tussen die Bokke en die All Blacks?
1: Goeie naand, meester. Dit is Marius hier van Munster. 4-4 vir die Bokke. Ons is nie meer manier nie. En dan op het kom daar van Nelspruit. Happy birthday, opa. Hoop jy het een lekker dag gehad en lekker geëet. En ja, ons moet nie twyfel in die Bokke nie. Ons moet hulle support. Net uit julle.
0: Dankie Marius. Ja, jy is 100% reg. Ons moet achter hulle staan. Maar dit wil ook vir my voorkom dat ons verskrikkelijk baie All Blacks ondersteuners hier in Suid-Afrika ook het. Maar Bok sal ek bly. Is Angus en Julia staan met Bella en dan net daarna kom ek terug. Gaan ek jou nie Bella nie, Bella, gaan aan die belly, maar gaan net vir jou kom groet. Tijd vir my om baie te sê. Bokke boer.